van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om me.

Hoe voelt ze toch aan? Denne smartjetskaartense. Wat zoek in, is uit zich vast. Zoekt is nooit als u het omvest.